0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooier, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.
1: Memory fast forward.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. De stichting Onderstroom is een crowdfunding gestart om de 10e editie van foodfestival Blije Beaches in Harderwijk mogelijk te maken. De organisatie kampt met een financieel tekort nadat het Onderstroomfestival eerder dit jaar door slecht weer minder inkomsten opleverde. Volgens de stichting zijn de kosten voor onder meer beveiliging, techniek en voorzieningen de afgelopen jaren gestegen. Blije Beaches staat gepland voor het tweede weekend van september in het Plantagepark. Met de crowdfunding wil de organisatie voldoende geld ophalen om het gratis toegankelijke festival door te laten gaan. De rechtbank Midden-Nederland heeft transportbedrijf NTUR Transport en Logistics uit Zeewolde failliet verklaard. Het bedrijf beschikt over een wagenpark van zo'n 30 voertuigen en heeft ruim 20 medewerkers in dienst. Het bedrijf verzorgt logistiek transport voor onder meer supermarkten en benzinestations en begon in 2012 in Amersfoort. Eerder dit jaar werd een vestiging in Zeewolde geopend. En tot slot, de hulpdiensten zijn woensdagavond in Ermelo uitgerukt voor een verkeersongeval. Het incident vond plaats op de Putterweg. De melding van een ongeval met letsel kwam kort na 9 uur 's avonds bij de alarmcentrale binnen. Daarop zijn de politie en ambulance naar de locatie gestuurd om hulp te verlenen aan de betrokkenen. Het incident trok korte tijd de aandacht van voorbijgangers. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Spinderella cut it up one time.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

0: Een hele goede morgen, welkom bij de Wereld wat Wakker op Veluwe. We hebben het is vrijdag, het is 10 juli en ja, we gaan het weekend inluiden vanaf 10 uur met BBB. Bier, bitterballen en ja, nog een B.
1: Hey, wat is wakker? Hey, sta.

En voor de rest, doe gezellig mee, zou ik zeggen. De eerste verzoeken zijn alweer binnen via de WhatsApp koffiebar, de virtuele koffiebar. En daar zitten alweer een aantal mensen. Ze zijn nog rustig. Een paar verzoekjes, maar verder moeten ze eerst wakker worden. Dus praat niet tegen me. Prima.

Dus 06-8309-8309, dat is de WhatsApp virtuele koffiebar. Het meest gebruikte WhatsApp-nummer en het snelst ook. En dan ja, hebben we natuurlijk nog de mogelijkheid om te mailen studio@velowfm.nl. Maar je mag ook langskomen, Brinkstraat 91 te Putten. Of bellen in de uitzending 0341-360-148. 0341-360-148. En we beginnen vandaag met de gitarist. De gitarist van Journey, Neil Schoen. Met het nummer Father.

Neil Sean, de gitarist van Johnny. Met zijn nummer Father. En zo heeft hij nog een heleboel instrumentaaltjes gemaakt. Ook gecoverd en zo. Dus ja.

Zo, dat was de ochtendgymnastiek en de drie snoesnummers. En dan kunnen we er tegenaan. Nu, ja, laten we beginnen met Nena. En dan langzamerhand naar het, hoe heet het, weerbericht toe werken.

Nou, daar zijn we dan. Mooi weer even klaar mee. Eens even kijken. Dan gaan wij naar, naar het weerbericht. Dat is ook weer zo'n ding, hè. Eens even kijken. In het noorden regionaal is nog grijs. 'S Middags zon overgoten en zomers. Het wordt 28 graden op de Veluwe. Maar natuurlijk weer 30 in Limburg. Maar 25 slechts in Groningen. De wind is daarbij noord tot noordoost en meest matig 3 tot 4 bevoor. En de komende 5 dagen zien er als volgt uit. Ja hoor, daar zijn ze dan. Zaterdag 29, 's nachts 15. Zondag 28, 's nachts 17. Maandag 29, 's nachts 15. Dinsdag 30, 's nachts 16. En woensdag 30, 's nachts 18. Dus het, volgende week begint het op te kruipen omhoog. Ook 's nachts weer, dus dat worden weer plaknachten. Ik heb ze nog niet hoeven meemaken. Daar was misschien de temperatuur er wel naar, maar op een of andere manier plak ik niet dit jaar. Dus Dan de kans op neerslag in procenten. Zaterdag 0, zondag 0, maandag 0, dinsdag 0 en woensdag 10. Wauw! Zo, kan het wel uit. En dan de kans op zon in procenten. Zondag 90. Zaterdag 90, zondag 85, maandag 85, dinsdag nog maar 60 en woensdag ook nog maar 60. Ja, dat is dan weer een beetje minder, hè? Komt u maar. Muziekje.

Ja, en dan gaan we toe naar het eerste verzoekje van Gert Leter uit Banneveld. Hij wenst iedereen alvast een heel prettig weekend. En dit is een van zijn verzoekjes van vandaag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Ik denk dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
3: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving en die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
1: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
5: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom terug in de tweede uur van de Wereld Door Wakker. En dit past er misschien wel bij het ontbijtje wat je net achter je kiezen hebt geschoven. Of misschien ook wel niet. Hoe dan ook, ja, ik zou bijna zeggen, je moet de groente van de hek hebben. Maar eens even kijken, dat dus. De New Beats waren dat met Bread and Butter. In dit uur gaan we natuurlijk de headlines er even bij de kop pakken. En een aantal verzoekjes er weer doorheen jassen, zoals die binnengekomen zijn. Bijvoorbeeld deze, naar aanleiding van het nummer waarschijnlijk in het eerste uur dat iemand dacht, oh, dan wil ik deze ook wel even horen.

Zo, dat was dus een dubbel plaatje. Maar dat kwam omdat het eerste plaatje het andere getriggerde weer. Nou, en zo gaan die dingen dan, hè. Eens even kijken. Dan, oh ja, dit, deze wil ik. Die staat op mijn eigen verzoekenlijst. Want dat vind ik zelf wel een heel fijn plaatje. En dat kan nog wel even, want het is nog geen 8:15. Dus we gaan nog niet naar de headlines. Yeah.

En dan gaan we naar de headlines van de NOS. Die hebben ze weer samengesteld. Ik noem ze op met de bijbehorende paginanummer. Als je denkt, oh, dan wil ik het hele bericht wel even horen, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Nou, daar gaat hij weer. Arrestaties om explosies in Damascus, 125. 11 doden bij bosbrand Zuid-Spanje, 129. Aanklacht voor moordplan Witte Huis, 126. Frankrijk verslaat Marokko op WK, 810. Beoogd wethouder Rotterdam weggestemd, 104. Inspectie wanbestuur op Haga Lyceum, 106. Oekraïne voert aanvallen de Krim op, 127. Kleuter doodgebeerd door eigen hond, 128. Koelaans voor code rood scholieren, 107. Nou, dat zijn de headlines. En pagina 104, daar hebben we een abonnement op. Dus die zet ik alvast klaar. En dan gaan we naar het volgende nummer.

Nick Kershaw was dan met The Riddle. En dan gaan we naar pagina 104. Want daar zit een abonnement op. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht D66 raadslid Joan Nunnally als wethouder gekozen in plaats van de voorgedragen D66-kandidaat Eva Heijblom. Nunnally kreeg 23 stemmen tegen 21 van Heijblom. Voor de stemming had Nunnally gezegd dat ze het voorgedragen nieuwe bestuur te wit vond. Daarop vulden veel raadsleden bij de geheime stemming haar naam in. Tot Nunnally's eigen verbazing. Ze gaat nu bedenken of ze ook echt wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. Ja, heb je het weer, dan vind je weer iets. Nou, wordt erop aangepast en ja, dat was niet de bedoeling. Hou dan je muil. Eva Heijblom, die werkt als topambtenaar bij Binnenlandse Zaken, verliet na de stemming de zaal. De andere voorgedragen D66-wethouder werd wel gekozen. Ja, dat haakt er ook in. Dat doet ook wel wat met zelfvertrouwen weer, hè? Ja.

Zo, even een Caribbean liedje er tegenaan moet kunnen. Hè? Ja, een beetje zomers, zomersfeertje. En dan gaan we naar pagina 106, of ik die voor wilde lezen. Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam heeft zich volgens de onderwijsinspectie schuldig gemaakt aan wanbestuur. Het bestuur heeft vele jaren nagelaten maatregelen te nemen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De Stichting Islamitisch Onderwijs heeft te weinig zicht op de eigen organisatie. Zo wist het bestuur niet dat personeel zich niet altijd veilig voelt. Ook lopen de resultaten op de MAVO verder achter. De afgelopen 3 jaren slaagde 35% tegenover 91% landelijk. Omdat de bevindingen zo ernstig zijn, vraagt de inspectie staatssecretaris Thiele in te grijpen. Ze beraadt zich over vervolgstappen. Ja, er wordt nu tijd dat er wat gebeurt, want hoe vaak is ditzelfde lyceum nu al niet aan de orde gekomen? Het is een keer klaar, hè? De regels zijn niet voor niks. Nou, dat dus.

leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, het VSO, die vanwege de hitte hun mondelinge examen niet konden doen, kunnen toch met hun vervolgopleiding starten, meldt staatssecretaris Thiele. Op 26 juni was het zo warm dat de code rood werd afgekondigd en de examens op middelbare scholen werden geannuleerd. De VSO-inhaalexamens zijn inmiddels ingepland in juli en augustus. Maar als een leerling een herexamen moet doen, kan het zijn dat het diploma pas rond 31 augustus behaald is. En dat kan te laat zijn om toegelaten te worden tot een vervolgopleiding. Thiele heeft met scholen en universiteiten afgesproken dat ze hier rekening mee zullen houden. Nou, dat is toch fijn.

Zo, Just a Girl van No Doubt horen we. En dan gaan we naar de volgende pagina. Of ik die even voor wilde lezen. En dat kwam met de koker van het klusteam. Daar komen de meeste pagina's wel vandaan. En van René. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid kwam daarbij een persoon om het leven en raakte 36 mensen gewond. Macron was op het moment van de explosies niet in het hotel, waar hij was onderweg naar de president. Volgens de autoriteiten in Syrië zit terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. En dan blijven we nog maar even in die aanslagen. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van de aanslag tijdens het kooigevecht in de tuin van het Witte Huis, waarmee president Trump zijn 80ste verjaardag vierde. Ze worden onder meer verdacht van samenzwering met een terroristisch oogmerk. De 8 zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Ze wilden volgens justitie eerst met drones aanvallen en daarna de vluchtende bezoekers onder vuur nemen. De FBI wist de plannen te verijdelen. Naast Trump zouden het verdachten ook vicepresident Vance en Elon Musk hebben willen doden. Als ze worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. Nou, dat is een frisse bende overal, hè.

Zo, en dat was het tweede verzoekje van Gert Leter. En nogmaals, hij wens iedereen een heel fijn weekend. En ook voor jou natuurlijk, Gert. En dan de laatste drie pagina's nog even doorjassen. Oekraïne voert aanvallen op de Krim op. Oekraïne heeft de afgelopen dagen aanvallen op Russische schepen bij het door Rusland bezette Schiereiland de Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïense leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov. Volgens Oekraïne werden de schepen gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor het vervoer van olie waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. De aanvallen zijn onderdeel van een bredere Oekraïense campagne tegen de Russische energieinfrastructuur rond de Krim. Afgelopen weken viel Oekraïne ook al Russische olieraffinaderijen en opslagplaatsen aan. Ja, heel langzamerhand is Poetin aan het verliezen. Hè? Ja. En nu in zijn eigen land krijgt hij natuurlijk steeds meer weerstand. Dus of hij gaat rare dingen doen, of Poetin valt binnenkort ergens uit een raam. Ja, we wachten het gewoon af. Volgende pagina. Een kleuter doodgebeten door een eigen hond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is een meisje van 4 doodgebeten door de hond uit haar gezin. Volgens de politie speelde het meisje met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Aanwezigen hebben geprobeerd de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar ze konden niet voorkomen dat het meisje ernstig gewond raakte en overleed. De politie onderzoekt de rol van de 32-jarige moeder van het meisje en een 30-jarige kennis en of zij de aanvallen hadden kunnen voorkomen. Volgens de burgemeester was de hond al eens eerder betrokken bij een bijtincident. Gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Staffordshire Terrier. Ja, dat is vermoedelijk, hè. Dus die is wel de gebeten hond nu. En dan de laatste 11 doden bij een bosbrand in Zuid-Spanje. In het zuidoosten van Spanje zijn bij een grote bosbrand zeker 11 doden gevallen. Dat gebeurde bij het dorpje Bedar, ongeveer 50 kilometer van de stad Almeria. Meerdere slachtoffers kwamen om terwijl ze in hun auto zaten. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen middels hulp van het Spaanse leger. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf waardoor code oranje van kracht is. Omdat het erg droog is en ook nog flink waait, kunnen bosbranden zich makkelijk verspreiden. Ja, maar als je in je auto al komt te overlijden, dan ben je heel erg omsingeld door het vuur. En dan gaat het nou snel ook. Jongen. Ja, dan moet je dat niet meemaken. En dan het laatste bericht. Frankrijk heeft gewonnen van Marokko met 2-0.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
3: Ja, veel verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
4: Echt jammer, man.
5: En nu?
6: Nu gaan we rellen.
5: Nee, echt?
6: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
1: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Zo, nou dat was hem, de opening van het vierde uur alweer, derde uur alweer, sorry, van De Wereld Wordt Wakker. Eens even kijken, dan gaan wij naar, in dit uur gaan we de regio nieuwtjes erbij pakken, maar eerst natuurlijk nog even muziek.

Nino D'Angelo was er met James S. van Eden. En eens even kijken, het is 9:10. Ik zei het al, we gaan zo eens even het regionale nieuws bij het cupje pakken. Maar eerst nog even een beetje muziek.

Ja, dat was om J.O.S. Days en dan hebben we het natuurlijk over de Nederlandse band The Nits. Goed, zoals ik al zei, we pakken het regionale nieuws bij de kop. En we beginnen in Putten. Agrarische erf van Nijkerkenstraat verandert in een woonplek, maar hoogspanningslijn dwingt het plan te schuiven. Ja, aan de Nijkerkenstraat 43, 43A bij Putten moet een agrarische

erf veranderen in een woonplek met twee extra woningen. Het college wil de planwijziging vaststellen, maar het plan is wel aangepast. En na bezwaar van netbeheerder Tennet. Ingeplande woning lag te dicht bij de magneetveldzone van een hoogspanningsleiding. De boerderij stopt, de woningen komen ervoor in terug. En Tennet trok dus aan de bel. Er wordt dus een beetje geschoven. En bomen krijgen extra bescherming. Nou, dat is dan mooi. Dat is dan goed. Goed, dan gaan wij naar het volgende bericht uit Putten. Gesprek moet de oplossing bieden na een bezwaar tegen de carport in Putten. Bezwaarschrift tegen de vergunning van een carport op een perceel aan de Hendrik van Boeienstraat in Putten wordt ongegrond verklaard door het Puttense College van Burgemeester en Wethouders. Hiermee wordt het advies van de commissie bezwaarschriften overgenomen. Nou, hebben we dat ook duidelijk. En dan kunnen we naar het volgende muziekje. En dat is deze.

Zo, Gert-Jan die komt vanuit Niekerk even binnenvalt. Leuke muziek. Ja, ik heb vanmorgen Need to Breathe ook al gedraaid. Maar toen was je waarschijnlijk nog niet van de partij. Maar nou ja, dat maakt niet uit. Maar dan weet je dan maar even dat er nog veel meer leuke muziek voorbij is gekomen. We gaan weer de regio in. Ruim 70 kramen tijdens de rommelmarkt in Putten. Aan de Batoosweg in Putten vindt op zaterdag 11 juli morgen dus voor de 12e keer een rommelmarkt plaats. Bezoekers kunnen tussen 9 en half 4 terecht bij ruim 70 kramen. Met onder andere curiosa, brokante en tweedehands spullen. Naast de marktkramen zijn er verschillende horecastands aanwezig. Zo worden bij een palingkraam paling en zalm ter plaatse gerookt. Ja, het zou wel zijn bij een palingkraam dat er dan broodjes shawarma werden verkocht. Hè? Dus de toegang en parkeren zijn gratis. Dat kan je dus alvast noteren in je agenda. En nieuwe plek voor volkstuinen en natuur op de Putterbrink. De gemeente Putten staat de procedure om te komen tot de aanleg van een volkstuinencomplex op de Putterbrink. Het doel is om de Putterbrink aan deze locatie duurzaam groen te behouden en waar mogelijk de biodiversiteit te versterken. En dit sluit aan bij de door de raad aangenomen motie voor de bloemetjes en de bijtjes van Wij Putten. Nou, dat zijn volgens mij heel andere activiteiten, toch? Bloemetjes en bijtjes. Ja, maakt mij niet uit hoor. Voor mij mogen ze hier in Putten ook. Hierin is het college van burgemeester en wethouders verzocht om samen met de Stichting Natuur en Milieu Putten, de Groene Alliantie en betrokken inwoners te onderzoeken hoe de gronden zodanig kunnen worden ingericht en beheerd dat biodiversiteit wordt bevorderd. Nou, uitzoeken maar dus.

Zo, Come As You Are. En daarmee was dat Nirvana. En Everybody's Got a Sometime. Nou ja, dat was, hoe heet die ook alweer, de beste man? Nielsen hoorde je, ja precies. En dan zet ik even een volgende plaatje klaar. En gaan wij weer naar het regio nieuws uit de regio. De update van een bedrijfsongeval. Het slachtoffer bij dat bedrijfsongeval is van de ladder gevallen. En dat was dinsdagochtend aan de Ruitenbeek. En daar was al iedereen heel benieuwd wat is er gebeurd aan traumahelikopter. Maar woordvoerder van de Nederlandse Arbeidsinspectie bevestigt aan Putten City dat het slachtoffer tijdens werkzaamheden van de ladder is gevallen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht door de Arbeidsinspectie. Nou, dan hopen dat het verder goed af is gelopen. Oh, die hebben we net al gehad, dus die kunnen we ook wegklikken. Dat schiet lekker op. En gaan we naar Nicky van Nederlandse Bodem.

Nicky ooit vierde of zo geworden bij een talentjaar. En what did I do? Goed, eens even kijken. Dan een bericht van Buurtveilig Putten. Waarschuwing voor bewoners van het gebied achter Husselenveld. Afgelopen nacht zijn er meerdere auto's bezocht door onbekenden. Er is sprake geweest van autovoelers tussen 0 en 5 uur. We willen iedereen dringend vragen om de auto altijd goed af te sluiten, ook als deze maar kort geparkeerd staat. Controleer voor de nacht of de auto daadwerkelijk op slot zit en laat geen waardevolle spullen zichtbaar achter. Blijf vooral 's nachts alert en meld verdachte situaties. Let ook op elkaar en waarschuw uw buren. Nou, dan hebben we dat maar in ieder geval even gemeld. En dan gaan we even naar Harderwijk. Op een boot op aan de Maria Curiestraat in Harderwijk is donderdagavond om 9:30 brand ontstaan. Een 112-verslaggever geeft door dat kortsluiting in de verlichting van de boot zou zijn ontstaan, waardoor zekere onderdelen vlam hebben gevat. De brandweer kwam met meerdere eenheden aanzetten en heeft het vuur geblust. Door de brand is er schade aan de boot ontstaan. Er raakte niemand gewond. Meer 112 nieuws lees je op de site van 112 natuurlijk. En dan is er extra geld nodig om sociale huurwoningen in het waterfront Harderwijk te bouwen. Ja, de gemeenteraad van Harderwijk wordt voorgesteld maximaal €279.000 uit het woonfonds beschikbaar te stellen voor de bouw van 27 sociale huurwoningen in een deel van het waterfront. We hebben het toch gauw over €10.000 per woning. Nou, we gaan afwachten of de raad dat goed gaat keuren. En dan gaan we naar

Zo, en dan komen we dadelijk het meest saaie verzoekje aller tijden. En ik geloof dat hij deze week al voor de tweede keer voorbij komt. Oh, ik heb er wel pech mee hoor. Eigenaren van vakantiewoningen in Harderwijk mogen van de rechter wel zelf verhuren. Nou, in het verscholen dorp is dat. Ze kunnen niet worden verplicht om de verhuur aan derden te laten dan via één centrale organisatie. In dit geval het bungalowpark. Nee, ze mogen het zelf ook verhuren. Ja, logisch, als je eigendom is, kan het raar zijn dat de anderen er gaan voor. Tenzij je daar een contract voor afslaat natuurlijk. En dan gaan wij naar, zoals ik al zei, het meest saaie nummer ooit wat aangevraagd wordt. En dat komt ook deze keer uit de koker van Erik Ras. Hij heeft heel verfrissende dingen gedaan. Ik denk aan de Houten Youth, maar dit is en dan ook nog bijna 6 minuten lang. Oh, wat saai.

0: van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
2: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
1: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
3: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
1: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Waar heb ik een verkeerde schuif op? Ja, nee, ik heb de schuif van Therese openstaan.
1: Ik maar, mis nou iets, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Goed, nou,
1: hallo.
0: Rustig. Ja, nee, ja. Ik wil zeggen, het weekend staat op. Ja, kijk eens, oh ja, nou, zullen we het hebben hoor. Nou is het hek van de Dam.
1: Ja.
0: Nu gaat het inhoud krijgen, het programma. Dus ja. Want ik had al gezegd, het is niet BNB voor liefde, maar het wordt vandaag BBB voor liefde. En daar hebben we een paar ideeën bij. Maar dat doen we dadelijk. Laten we eerst even een muziekje erin starten. En dan komt dat vanzelf wel even. Bijvoorbeeld, Vogeltje, wat zing je vroeg? Dan worden we hartstikke vrolijk. En oh, hij komt al vrolijk fluitend binnen. Dus deze hier.
1: Zal ik even koffie voor je pakken, man?

0: Vogeltje, wat zing je vroeg? Nou, dat komt heel erg mooi uit, want vandaag hebben wij een primeur. Goedemorgen, Bob.
1: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, Bob, dat betekent dat we drie beesten vandaag in huis hebben. Bert, Bas en Bob en bier en bitterballen, dat zijn allemaal beesten.
1: Maar die komen nog.
0: Ja, die bier en bitterballen, daar azen we al heel lang op. Maar er is nog nooit iemand geweest die dacht, kom, ik ga die mannenbroeders eens even bitterballen brengen.
1: Nee.
0: Maar goed, de BBB bestaat al, want weet je wat ik bedacht had? En ik had er net met Bert al even over, maar toen wisten we het nog niet zeker, want toen was je er nog niet. Van ja, nou ja, we... ik had gedacht, als we nou eens een boyband gingen beginnen met z'n drieën. Mooi, hè?
1: Nog zo'n band.
0: Ja, de BBB, de BB boyband.
1: Ja.
0: Ja, en dat luisteraars dan zeg maar verzoekjes kunnen indienen. Van nou, dat moeten jullie op het repertoire zetten. Dan draaien we die vast en kunnen we die oefenen. En dan kunnen we bij een volgende keer kunnen we een flitsend optreden geven.
1: Allemaal hard rock.
0: Ja, de boyband. Ooit hadden we gepland met Harmen Willems. Met Johan van Leeuwen, met Jan Doppenberg en mij een boyband te beginnen. En, maar helaas, Harmen Willems is verkast naar Apeldoorn. En Johan en Jan hebben deze aardbol al verlaten. Dus de boyband is er nooit van gekomen. Het is altijd een droom geweest. En ik begreep van Bert. Ja. Bert wil ook wel een boyband, of niet Bert?
1: Ja. Zoiets.
0: Ja, zeker. Geweldig, een boyband. Dus dan mochten mensen tips hebben van, nou, een boyband zoals jullie. Want er komt wel wat flitsend op je af, broer. Ja, het is radio, je ziet het niet. Maar je kan het, je kan erop nagaan, dat wordt strak. Want jij gaat over de choreografie, Bert.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Ik zag jou papasjes doen dan net, dan dacht ik, dat gaat mij niet lukken, hoor. Maar Bob, ben je ook een beetje van de zangtalent?
1: Nou, ik zou zeggen, we gaan een paar meter van de radio afstaan, want dat klinkt niet natuurlijk.
0: Nee, maar Milli Vanilli zijn er ook gekomen zonder dat ze echt...
1: Dat is waar.
0: En Bobby van Willy wordt het dan... Goed, maar dus de eerste verzoekjes voor de boyband komen al binnen.
1: Ja.
0: En nou, we gaan... maar even een plaatje draaien. Ja. Bert had ook... en als jij plaatjes hebt, Bob, jij hebt het WhatsApp-nummer van de studio, hè?
1: Ja.
0: Ja, dan doe je gewoon je verzoekjes in die WhatsApp. Dan kan ik ze gewoon knippen en plakken. En dan komt het helemaal goed. We gaan bijvoorbeeld naar De Laatste Rozen der Prairie. Is dat eentje bedoeld voor de boyband, Bert?
2: Nou nee, het is eigenlijk, het zou wel kunnen, alleen het is eigenlijk een nummer wat Martin Lauer solo zingt.
0: Ja, maar, dan moeten we met z'n drieën.
2: Er altijd kun driestemmig.
0: Ja, we kunnen even
2: een driestemmige prairiecode van maken.
0: Nou, dan geven Bob en ik daar onze mening van of we dat op ons repertoire willen hebben, ja of nee.

0: Hatsje, nou best een grappig nummer hoor. Maar ik zie nu allemaal mijn nummers voorbij komen. Ja, rustig, dat heb je gedonder al. Allemaal verzoekjes voor de boyband. En er wordt zelfs ook aan de naam geopperd. Zeg ik, André Groen uit Ermelo, die zegt, just do it, the bald Backstreet Boys. En bald, dat kan betekenen kaal. En dat geldt voor twee van de drie.
1: Ja.
0: Maar als je bold hebt met een O, dan betekent het brutaal en stout.
1: Oké.
0: Okay. Dus dat geldt dan voor jou. Hebben we twee bolden en twee bolden.
1: Ja.
0: Zou kunnen, maar we kunnen ook een andere naam bedenken hoor. Dus mochten de mensen ook een naam hebben voor de boyband, zijn Bert, Bob en Bas.
2: Old Boys.
0: De Hot Boys.
2: De Old Boys.
0: Oh, de Old Boys. Oh, ja, Hot Boys vind ik dan wat veelbelovender.
2: Ja.
0: Maar goed, er worden allerlei verzoekjes al ingediend. En we gaan zo ook even kijken. Maar we gaan eerst even bellen met Ronnie Mans.
1: Ik wil net zeggen.
0: Dat moeten we niet vergeten. Want het is in alle drukte en alle succes en alle
1: weer druk in alle evenementen en zo. Ja, dus even vragen of Ronnie al in de botsoordjes gezeten heeft.
3: Goedemorgen, VV Ermelo, spreek met Wendy.
0: Wendy, goedemorgen. Hey. Dat is lang geleden.
3: Ja, dat is heel lang geleden.
0: Ja, en je treft het ook nog. Je hebt een heuse boyband aan de lijn.
3: Oh, echt serieus?
0: Ja, we hebben hier drie mannen en we gaan een boyband beginnen.
3: Oh, maar dan wordt het wel een beetje spannend.
0: Hoe bedoel je spannend?
3: Ja, als ik een boyband aan de lijn heb.
0: Ja. En wat voor boys, hè?
3: Nou, ben ik een beetje nerveus van.
0: Ja, we hebben hier Bob, we hebben Bert en we hebben Bas. Alles met een B.
3: Ah, de drie B's.
0: De drie B's.
3: Ah, kijk.
0: Maar niet uit volle... Oeh, dat is wel een leuke naam trouwens. De drie B's.
3: Ja.
0: Kijk, Wendy. Wendy weet van wanten.
1: Ja, zie je het al.
0: Ja. Maar daar bellen we natuurlijk niet voor.
3: Nee, jullie willen natuurlijk weten wat er te doen is.
0: Ja, en waar we kunnen optreden als boyband.
3: Nou, ik zal eens even kijken. Je kan kijken of je vanavond als boyband wat kan doen bij het beachvolleybaltoernooi. Het volleyfestival in Ermelo. Vanavond wordt er gestart met de poolfase. En morgen, dat is vanaf 7 uur, kan je de wedstrijden gaan bekijken. En dan gelijk morgen kan iedereen vrij komen spelen. Dus als jullie morgen nog een gaatje hebben in de agenda, dan kan je misschien de recreanten gewoon morgen even vermaken op het volleybalterrein. Het beachterrein is gemaakt op het Weitje hier in Ermelo. Daar hebben ze verschillende beachvelden gecreëerd en er is horeca aanwezig. Dus al met al denk ik een hele gezellige avond en dag morgen. Daarnaast hebben we op het Raadhuisplein hier in Ermelo hebben we de kermis. Tot en met aankomende zondag kan je daar diverse leuke attracties bezoeken. En die is op het Raadhuisplein dus en is geopend van op vrijdag van 2 tot 10 en op zaterdag van 1 tot 10. Zondag is die ook nog open, dan kan je tussen 11 en tussen 1 en 6 daar terecht. En dan hebben we morgen in een museum het Pakhuis, hier op het Molenaarsplein, kan je je eigen bandana ontwerpen. Ga aan de slag met kleur, patronen en creativiteit om jouw eigen unieke bandana te maken. Dit is gewoon vrij, dan kan je vrij inlopen tussen 11 en 4 en er is geen extra kosten aan verbonden. Je betaalt alleen, de kosten zijn €5 en dat is exclusief de entree tot het museum. En dan hebben we zaterdag ook nog op het landgoed Oud Groevenbeek, vertrek vanuit het theehuis op Oud Groevenbeek, een cultuurhistorische wandeling over het landgoed. Wandel mee met de boswachter en luister naar bijzondere verhalen en geniet van de rijke cultuurhistorie van het landgoed. Dat wordt georganiseerd vanuit Natuurmonumenten en aanmelden gaat ook even via de website van Natuurmonumenten. De kosten zijn daarvoor €13,50 voor volwassenen en €6,75 voor kinderen. En dan hebben we zaterdagmiddag bij de Schaapskooi een open bijenstal. Dus in een imkerpak kun je in de bijenstal kijken naast de schaapskooi. Zo kun je het leven van de hoe bijen leven kan je van heel dichtbij bekijken. Ook dit moet even gereserveerd worden en dat kan via de website www.schapendrift.nl. En de kosten hiervoor zijn €3. De start van deze activiteit is om 2:30 en duurt ongeveer een uurtje. Nou, dat waren een aantal van de evenementen. Een overzicht is natuurlijk te vinden op de website ermelobuitenleven.nl.
0: Nou, dat klinkt goed. En vooral met die bijen van dichtbij. Dat vond ik wel heel leuk dat je daar bij kan zijn.
3: Ja, zeker.
0: Nou heb ik een aantal verzoekjes van luisteraars. Dan mag jij kiezen wat ons eerste nummer...
3: Oh, jullie doen niet live even een nummertje nu.
0: Nee, we hadden nog geen repertoire. We wilden graag weten... Kijk, wij draaien het om. Wat wil het publiek horen? Dan weten we ook zeker dat we volle bak hebben. Hè?
3: Ja.
0: En er zijn verzoekjes binnengekomen. Bijvoorbeeld Quit Playing Games van... De Backstreet Boys. Ja. Of we hadden het net over bijen. Bye Bye Bye van NSYNC.
3: Ja.
0: Of Back for Good van Take That. Of zelfs dat wij de mannelijke versie van Spice Girls worden met Wannabe.
3: Oh, nou,
0: de
3: Wannabe
0: BB. Dus welke gaan we luisteren? Mag jij kiezen?
3: Nou, doe de Backstreet Boys maar.
0: De Backstreet Boys, gaan wij die doen. En dan wensen we jou een heel fijn weekend.
3: Hey, goed weekend.
0: Hey.

0: Ja.
1: Ja, ja. Dit, Bert heeft net de choreografische figuren al laten zien.
0: Het tempo ja, is goed.
1: Prima te doen. Al dan niet met een scootmobiel. Maar hoe dan ook, dat gaan wij voor elkaar krijgen.
2: Jij bij me, dus dat kunnen we even testen.
0: Nee, maar dat ja, het tempo, dat ligt wel goed. Dat is,
1: ja, precies. Yeah. Het tempo is helemaal oké. We gaan even naar de WhatsApp-bak, want daar wordt het. Ik had hem helemaal schoongemaakt, maar het begint helemaal weer vol te lopen. Ja, Mirjam die mooi, stuurt een bericht. Die zegt, goedemorgen Bob, fijn om je te horen. En doet er meteen even een foto van haar knie bij. Dan ben je ook helemaal op de hoogte, Bob.
2: Oh, jee.
1: Dat is haar knie.
2: Ja.
1: Ja,
0: ja, een mooie ritsluiting.
1: Ja, ja, het is een
0: beetje slordig gelaast.
1: Ja, een beetje een aparte foto. Net of daar gewoon in een hoek ergens in een, op een doek een knie staat. Hè?
0: Ja, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Het is een beetje een rare foto. Maar ja. Ik heb maar, zo het idee ja, dat...
2: Het is wel hevig hoor, dit.
1: Ja, vind je het hevig?
2: Ja, ik vind het hevig.
1: Maar wat, je moet je microfoon even wat dichter bij je mond zetten, want die hevigheid willen we allemaal meemaken natuurlijk.
2: Ja, nee, maar zo'n operatie is niet makkelijk hoor. Echt
1: nee,
2: niet.
1: En dan staat jou ook een heftige operatie te wachten, hè? Een heup, hè?
2: Ja.
1: Een heup, die zit nog hoger en die zit nog weer meer intern, dus dat is volgens mij nog meer grof geweld.
2: Ja,
1: hoe lang ben je ermee druk?
2: Ik denk dat op zich is het maar een half uurtje werk natuurlijk. Om
1: half
2: zo'n
1: uurtje?
2: Om zo'n heup erin te zetten, maar... en die wordt helemaal bijgeslepen, zeg maar, op precies op maat.
1: Of vooraf al?
2: Vooraf, ja.
1: Ja, oké. Okay.
2: Ja, ja, ja. Maar... ja, er wordt mij verteld door mijn huisarts en door de arts zelf dat er een heel lang proces achteraan komt.
1: Oh, de revalidatie.
2: Door mijn andere problemen.
1: Oké, okay. En dus, hoe lang ben je er dan mee onder de pannen met die heup?
2: Ik denk een maandje of drie.
1: Maand of drie? Oké, okay, dus dan moeten we het tourschema wel een beetje aanpassen.
0: Ja, ja zeker.
1: Ja, ja. Nou ja, maar je kan wel repeteren, toch, vanuit bed?
2: Ja, natuurlijk.
1: Ja, dan komen we gewoon naast je zitten en dan gaan
2: doen
1: we
2: gewoon.
1: Gooien we die keeltjes op.
0: Ja, ja. Ja. Dat is misschien meteen nog weer een beetje vermaak voor die mensen daarin, die ook in de revalidatie zitten.
2: Ja, ja,
1: dan. Ja, dan hebben ze ook een beetje. Dan zijn wij een soort kliniek clowns, maar dan, meer muzikaal.
2: Ja, precies.
0: Zoiets,
1: ja. Ja. Ja. Ah, het begint al mooi vorm te krijgen.
0: Ja, het begint vorm te krijgen. Ja.
1: Nou, dan pakken we eerst maar weer even een muziekje. Want er zijn meer voorstellen gedaan van wat we zouden kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld Erik Ras ziet ons ook nog wel iets van Rowan Hezen doen.
2: Oh ja.

0: Zo, ja, ja. En als je rekening wil houden met het plannen van een concert van de drie B's, wou ik zeggen. Want, zijn we het daar alweer eens? Gaan we de drie B's eten?
1: Dat blijkt me wel een goede... Ja.
2: Echt wel, ja.
0: Ja, okay. De drie B's. Mocht je die, dan moet je even weten wat er verder te doen is. Dan kan je dat eromheen. Want er is bijvoorbeeld ook een rondleiding in Speel de Bos en het Zoolse Gat. En dat is op dinsdag 21 juli. Om 10 uur, och, om 10 uur staan wij nog niet op, toch, heren?
2: Nee, die tijd hebben we gehad.
1: Het laatste optreden net achter de rug.
0: Ja, dat precies. Daar zijn we net terug van...
1: De troer.
0: Ja, ja, ja, precies. Nou ja, dat kan je via VVV Putten regelen. Even rondleiding in het Zoolse Gat. En dan is er de havendagen in Zeewolde. Kijk, daar zouden we wel naartoe. Oh nee, dat gaat niet meer. Dat is vandaag en morgen en overmorgen. 10 tot 12 juli. Met op 11 juli een optreden van Zeemanskoor Nijkerks Welvaren. Raadhuisplein Zeewolde, 11 juli. Van 1 tot 2 uur. Havendagen in Zeewolde. Nee, dat wordt volgend jaar hier.
1: Maritieme gezelligheid.
0: Ik snap dat ze ons willen hebben in de organisatie. Maar het moet ook niet te gek worden.
1: Nee.
0: Precies. En dan hebben we dan nog meer.
1: De tour goed voorbereiden. Dat
0: ja. Dus even kijken, dan buurtveilig hebben we het al over gehad. Dat is mooi. En dan hebben we alleen nog, de beachpool. Maar dat is ook dit weekend.
1: Yes.
0: Dus ook daar wedstrijdprogramma beachpool. Nog heel even en dan was het spektakel los. Nou, het had een echt spektakel kunnen zijn als ze drie beesten daar op het podium hadden gestaan. Maar helaas, dat gaat dit jaar niet lukken.
2: Nee.
0: Vrijdag 10 juli begint het om 5 uur en zaterdag 11 juli om 3 uur. En Veluwe aan Zee Zuid. En heb je nog geen tickets, kan je ze nog regelen. En daarna is er ook nog een feestavond. Wat vind jij trouwens, Bob? Jij pendelt een beetje tussen Zeewolde en Putten. Veluwe aan Zee, vind je dat een vooruitgang?
2: Nee.
0: Niet, want?
2: Nee. Je bent gewend aan de naam zoals het was. Of het Horst was of Nulde. Dat is prima.
0: Ja.
2: Waarom moet er zo nodig een andere naam aan gegeven worden?
0: Ja.
2: Maar dat het uitgebouwd wordt naar een evenement waar... toeristen op afkomen.
0: Yeah.
2: Dat vind ik wel.
0: Dat vind je dan wel weer een goed idee. Nou ja, oké. Okay. Ja. Dus dat moeten we dan in ieder geval hebben.
2: Ja.
0: Eens even kijken. Nou, dan gaan wij weer even naar een van de suggesties. Want het blijft volle bak. René Kortas-Alters die zegt uit Ermelo. Hey, goedemorgen ook Bob en Bert. Ik had een suggestie voor jullie drietal als zijnde muziekmakers. Waarom starten jullie niet met het zingen van nummers van de Rubberen Robbies?
2: Ja, dat
0: zoals een kroket
2: wezen.
0: In een kadet en dat soort dingen meer. Dat is ook echt lekkere muziek natuurlijk door de week, maar ook op andere dagen en vooral op vrijdag. Jij kent het, Bob?
2: Ja, nou en of.
0: Nou en of, vertel. Waarvan ken je
2: die
0: dat?
2: Die heb ik allemaal op mijn trek staan hoor.
0: Dus daar hoef jij niet eens mee te oefenen?
2: Nee, dat
0: zing je mee?
2: Nee, ik ben gek.
0: Oh, dat,
2: dat is mijn

0: Yo. Hey Bob, voor degene die dan zeg maar die teksten allemaal van gaan dromen van Rubber Robbie, vond ik je al weinig.
1: Ja, maar dat ga ik ook niet doen. Dat is me te heftig.
0: Dat is je te heftig, oké. Okay. Maar als we met z'n drie op podium staan, dan wel toch?
2: Ja, natuurlijk.
0: Dan wel,
1: moet,
0: okay.
1: Moet lukken.
0: Ja, dan moet lukken, oké. Okay, want dan
3: nee, maar allemaal live, hè? Geen playback. Dat,
0: nee, playback helemaal niet. Gewoon vooral live.
3: Yes.
0: Ah, daar komen er ook drie lijven op het podium. Nou.
1: Ja, dat weet je niet weten.
0: ja, en nou, dan hebben we eens even kijken. Ja, Rini vroeg een plaatje aan. Rini Jans, die zegt, wil je een plaatje voor Tony draaien? Doe maar een leuk plaatje van Corrie Konings, want daar is hij helemaal weg van. Nou, toevallig hebben wij Corrie Konings even gebeld. En gezegd, wat vind je van de nieuwe boyband, de 3B's?
3: Ja.
0: En
3: ja.
0: Ze was helemaal van slag, hè?
3: Ja, wij ook.
0: Ja.
3: Ja, want dat is niet echt niet mis.
0: Nee,
3: als zo'n diva zegt van, nou, dat, ja.
1: Nou, het is wel een hele oude diva ook, hè?
0: Een divan.
1: Met een meer een divan, ja.
0: Ja, divan, ja. Ja. Ja, maar goed, we hebben het even opgenomen hoe ze reageerden op het bekendmaken van de release van de 3B's.

0: Zo, nou, dat was de reactie van Corrie Konings. Ze kreeg een heel apart gevoel van... Je kan er alles bij voorstellen.
1: Ja, zeker.
0: Goed, dan... komt er net een reactie binnen van ons management. Oh. De eerste jaarkaart, abonnementkaart, is al verkocht voor al onze concerten. Maar nagaan zijn nog niet eens gepland.
2: Nee.
0: En eens even kijken, wie heeft dat tot zich genomen? Dan moet ik even kijken waar we nou blijven. Oh ja, Hero, dat is hem dus. Henk is 45 jaar in dienst bij Polskamp. Een bijzondere mijlpaal voor Henk van Lagen. Sinds 1981 is Henk een vertrouwd gezicht binnen onze technische dienst in Harskamp. Nou, die zit ook in Harskamp, maar ook in Ermelo. Al 45 jaar zet hij zich in met vakmanschap. Komt vast vaak grots bij kijken waarschijnlijk. Betrokkenheid en toewijding in voor Polskamp. Tijdens een gezellig moment met koffie en gebak hebben we Henk bedankt voor zijn enorme inzet en loyaliteit. En een jaarkaart voor de 3B's.
2: Ja.
0: Henk, van harte gefeliciteerd ook namens ons met deze prachtige mijlpaal. En op naar nog veel mooie jaren.
2: Yes.
0: Nou, dat is fijn geregeld dan. Hè?
2: Feestje met koffie en met taart.
0: Ja, en dan de dierenambulance Noordwest-Veluwe. Die heeft €7.500 gekregen van Durf te Dromen Harderwijk en tafel rond 197. Nou, jammer dat we toen nog niet bestonden. Want als wij de concert hadden gegeven, dan hadden ze wel drie van die dingen kunnen kopen.
2: Nou, we hebben benefitconcert.
0: vier ambulances kunnen aanschaffen. Volgend jaar beter is er weer een nieuwe kans. En zo schiet dat daar eigenlijk op. Hè. Ja, en dan moet je even opletten. Valse e-mails, gemeentelijke energiepeiling. Er wordt van alles om gegevens los te wrikken. Heb jij er veel last van, Bob? Want je hebt twee adressen. Wil jij wel eens,
1: Heb ik twee adressen?
0: Ja, ik dacht dat jij een verblijf hebt. Een residentie.
1: Oh, dat bedoel je. Ja, dat heb ik. Ja, dat klopt.
0: Ja, krijg je dan ook twee keer zoveel onbetrouwbare mailtjes of valt dat mee?
1: Nou, dat is regelmatig, ja. Dat is echt heel veel.
0: Heel veel, oké.
1: Maar ja, je voelt al van tevoren dat het niet goed zit. Dus weg ermee.
0: Ja, en soms, soms dan denk je ook van, joh, ik wil nog wel eens terug. Stelletje sukkels terugsturen en zo. Maar dat krijg je altijd terug, hè. Dat kan niet, hè. Dat is wel zo jammer.
1: Nee.
0: Nou. Goed, dan gaan we nog even naar Bert. Want Bert heeft naast zijn zangtalenten ook heel veel interesse in de sport.
2: Ja.
0: Bij VV Hierde volgt Akar, volgt Aventurin op. Ik vind die naam zo mooi, Aventurin.
2: Ja.
0: Zo
2: heet die meneer.
0: Ja, maar dat klinkt vanavond eigenlijk... Ja. Avontuur. Maar die gaat weg, dus dan begint dan een nieuwe avontuur in.
2: Dan moet ik eventjes in mijn geheugen graven. Want meneer Aventurin die is nog helemaal volgens mij niet werkzaam geweest bij Hierden. Hij had er wel een... Er schijnt een overeenkomst te zijn.
0: Oh, dat verhaal. Dat hij voordat hij überhaupt kwam...
2: Maar er zou wel mondelinge overeenstemming zijn. Zou.
0: Ja.
2: En het is, is in ieder geval het zo een tuchtzaak worden bij de KNVB. Hierin die wil hem aan zijn contract houden. Dat is nu achterhaald. Hierin die krijgt nu dus het komende seizoen een andere trainer.
0: En de rechter gaf aan dat er een onwerkbare situatie is ontstaan tussen Hierde en Aventurin.
2: Nou, ik kan me voorstellen dat als hij er niet heen wil en hij wordt toch tegen zijn zin in daar aan het werk gedrongen, dat werkt niet volgens mij.
0: Maar als je het bij partijen die tegenover elkaar staan, is dat al groot gevallen.
2: Ja.
0: Maar dit wordt een tuchtzaak. Dat brengt ons even terug bij ons als boyband. Wij als muzikanten hebben natuurlijk ook, kijk naar Marco Bussato, kijk naar Ali B. Die zaten ook allemaal in de tuchtbusiness te rotten. Zo je. Gaan wij niet doen, hè?
2: Nee, daar begint we niet aan.
0: We gaan ons netjes gedragen, hè?
1: Nee, wel.
2: Oh, dat weet ik niet. Dat ligt er maar aan. Maar
0: ik voel narigheid.
2: Dat is beter dan nattigheid.
0: Maar... Nee. Het begint nu al. Goed, dan...
2: Zie je wel, maar dat bij hooikoorts kun je dat ook krijgen. Dan kun je ook matigheid voelen. Natuurlijk.
0: Ja, dat is bij de gemeente Ermelo. Die kijkt naar hooikoorts bij keuze van nieuwe bomen. Oh, dan kun je dus uitzoeken welke bomen er geen hooikoorts geven en welke wel.
2: Ja.
0: Wist ik niet dat dat zo werkte.
2: Nou, ze zullen allemaal wel een bepaalde vorm. Alleen er zijn natuurlijk bepaalde boomsoorten die... Daar sterker afscheiding hebben van die pollen.
0: Ja, berk, els en hazelaar zijn sterk allergeen. Nou, daar ben ik klaar mee.
2: Ja, ik heb er niet zoveel last van. Ik heb veel meer last van die wortels van die bomen.
1: Je tegels omhoog hoor.
2: Die tegels omhoog. Als ik alleen eens zie wat er op de rietlaan gebeurt. Een prachtige laan.
0: Ja.
2: Prachtige beukenboom er langs. Alleen, het is best voor...
1: Hoofd van de bobbel.
2: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ik ken dat.
2: Maar, goed, daarom dat zeg ik. Prachtige laan, prachtige boom. Geeft sfeer, geeft schaduw. Maar, het geeft ook... kan aardigheid op de weg geven. Want daar zit je precies op je fietsje in... Hey, wie piept? Oh ja, ik wil het zeggen, dat ben ik niet, maar dat piept wat anders. Ja.
0: Ik zal je schuif even dichtzetten, Bob. En goed. Nou, dan gaan wij maar even weer even een plaatje er tegenaan jassen, want er zijn nog een hoop voorstellen gedaan. Bijvoorbeeld Nevada van Radio Ensemble.
2: Yes!

0: hadden we het niet nu al gehad?
1: Ja.
0: Ja, hadden we al gehad. Ja. Het komt me zo bekend voor, want ik denk, hé, die stond er op onze playlist al. Dus die kan er meteen ook uit. Nou, dat is helemaal mooi. Dan hebben we nog even een afwijkend muziekje. En dat komt van Erik Ras. Doen we die even, net voor het nieuws.
1: Yes.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

excite.

0: Nou ja, het is feest dat wij als 3B's weer de markt op gaan en een tourschema gaan maken voor het najaar en volgend jaar natuurlijk. Maar voor de rest lijkt me dit geen geschikt nummer voor op onze lijst. Ja, jullie wel?
1: Nee.
0: Nee, toch?
2: Nee. Dus, die komt niet door de ballotage.
0: Nee, we hebben nog drie voorstellen van luisteraars die zoiets hebben van... Nou, dat zouden jullie wel op jullie programma moeten doen. En dan zijn er nog twee half-half keuzes doorgegeven. En er komt weer een nieuw iemand binnenvallen. Oh, dat is Bert zelf. Oh ja. Ja, dat kan natuurlijk ook. We kunnen zelf ook mee beslissen over onze...
2: Ja, dat bedoel ik maar.
0: Ja, precies. Ja. Nou, laten we eens even kijken of we in ieder geval nog even wat er in de regio gebeurt. Oh ja, nieuw college in Ermelo. Ben je er blij mee met vier wethouders?
2: Hartstikke blij.
0: Ja?
2: Ja, zeker.
0: Zit ook een vrouw bij tegenwoordig, hè?
2: Vier weet meer dan één.
0: Ja, ja, dat is waar.
2: En daarom, ja goed. Daarom, dat vind ik ook wel belangrijk. Dat zo af en toe, dan denk je wel eens van... Ja, weet nou, een beetje te veel nadruk op geen vrouw erbij in. Maar ik denk dat het ook wel eens... voor een fris geluid kan zorgen in zo'n mannenwereld. Dat, ja. Alhoewel die kerels anders. Ook best van goede wil zullen wezen.
0: Oh ja.
2: Kijk
0: naar ons, wij zijn ook van goede wil. Maar nou, zet er een vrouw bij en het gaat mis. Nee, wat ik alleen nog mis, ik zie hier zo'n foto, er is iemand van kleur. Eigenlijk zou er nog iemand van kleur bij moeten, hè?
1: Ja.
0: In de hedendaagse tijd.
2: Ja, maar die ene wethouder, zijn naam, die doet toch een beetje denken aan John Arab.
0: Arab, oh ja, ja die naam die komt uit Afrika.
2: Grote broer van? Of,
0: zoon van.
2: Of zoon van.
0: Zoon van, ja. Arab John, ja.
2: Ja. Ja. Dus die diversiteit die zit er volgens mij wel wat in. Dat.
0: En deze week las ik een bericht voor een persbericht. Dat ze gingen camera's plaatsen bij het Molenaarsplein. Hè?
2: Ja.
0: Bij de braderieavond. Want er was vorig jaar wat ongeregeldheden genoteerd.
2: Nou ja, en, dat is niet nieuw. Vroeger was dat ook bij de molen. Bij de uitloop ervan dan...
0: Nee, maar als je dus zegt van er is een beetje hooligan gedrag en mislopen, al dus in opdracht van burgemeester Van Dalen, dan wordt het wel heel bijzonder, hè? Want hij heet al Van Dalen. Dat is alleen al een. Ja, dus, maar dat is dan zonde.
2: Roep je er over je af, joh.
1: Dat zie je bij ons in Zeewolde. Dat is echt een puinbak. En de burgemeester die net weg is, die heeft altijd geweigerd om videocamera's neer te hangen.
0: Ja.
1: Maar als je op zondagmorgen, op zaterdag werden nieuwe bloemenbakken neergehangen. En op zondagmorgen door het centrum liep, dan lagen al die bloembakken over de straat.
2: Ja, ja.
1: Maar nu is er een nieuwe burgemeester en die heeft meteen besloten dat op bepaalde punten wel degelijk een videocamera nodig is.
0: Ja.
1: Dus er wordt veel meer nu.

0: Zo, die bewegingen bij jullie samen was ook mooi om te zien, hoor.
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Ja, dat zat een choreografisch zeer verantwoord uit.
1: Ja, dat is het. Dankjewel.
0: Ja, we hadden het net over camera's. Maar wat vinden wij, jullie met name, maar wij als oudere gaten, zeg maar, dat gedoe met die privacy in Nederland. Dat eigenlijk willen we dat alles gecontroleerd wordt, maar eigenlijk mogen we niks vanwege de privacy.
2: Nee, precies, ja.
0: Dus, ja.
2: Ja, ik heb daar moeite mee. Wat, laat gewoon die camera's draaien.
0: Ja, precies.
2: Maar het is voor beveiliging.
0: En maak iedereen gewoon openbaar. Als iemand wat doet, laat gewoon zien wie het gedaan heeft.
2: Ook dat,
0: privacy, ja, het is allemaal mooi. Maar je kan toch niet zo zijn dat een hele stad moet leiden omdat één iemand zijn privacy... Ik bedoel, als je dingen doet die niet door de beugel kunnen...
1: Ja,
0: dan ben je privacy kwijt, klaar.
1: En mijn vader die zei, dat is van... als je bil brandt, dan... nee, hoe zei ze?
0: Ja, dan moet je op de bladen zitten.
1: De bladen zitten.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja. Dus. Ja, makkelijk zet.
0: Ja,
2: ja. Zeker.
1: Ja, als dit dan een hulpmiddel erbij is, dat...
2: dat kan niet, goed. Het kan niet anders meer.
1: Als je rekent, dat is, als ik een snotneus wat uithaalde... en op de straat werd ik aangesproken door een ouder daarover... op mijn gedrag... dan haalde ik het niet in mijn kop om te zeggen van... hey bro... Waar bemoei je je mee?
0: Ja, die programma's, ze halen je bloed onder de nagels.
1: Nee,
0: zit niet aan, maar wat kom jij doen? En al die rare geluiden. Man, als ik, het is maar goed dat ik geen politieman ben.
1: Als je vraagt,
0: ik had hem meteen doorgeknuppeld af en toe.
2: Ja. Je moet maar respect hebben voor hoe ze het.
1: Ja, maar goed, maar daarom. Als er op voorhand al van uitgaat. Dat volgens mij, als je zo reageert, dan brandt er ergens in jou al een vuurtje van... ik heb iets gedaan wat niet in orde is.
0: Ja, ja, precies.
1: En dan ga je ten weer stellen, nou ja, goed, dat deed je er niet gewoon weg. Als je wat uitvraat wat niet klopt en je werd erop gepakt... dan moest je de consequenties dragen.
2: Ja, zeker.
1: Heel makkelijk.
0: Ja.
1: Als mijn vader erachter kwam dat ik me op straat niet kon gedragen...

0: Ja. Kreeg Hengs voor je kop.
1: Dan kreeg Hengs voor me en dan zei hij van, blijf je maar eens een weekje thuis, dan zal ik wel eens even me vertellen hoe jij je buiten moet gedragen.
2: Ja. Nou, precies.
1: En dan zak je aan het eind van de week zak je overhoden. En misschien dat je dan over 14 dagen weer een keer een half uurtje de straat op mag.
2: Ja, ja, dat was vroeger op. Dan had je op school wat gedaan en dan kreeg je van de meester op zijn donder. Ja. En dan kwam je thuis en dan kreeg je nog een keer. Tegenwoordig is zo, als je een grote muil krijgt van de meester, dan wordt de school in de fik gestoken.
1: Ja,
2: zijn auto wordt op de kant gegooid.
0: Ja, ja,
2: en als je thuis komt, dan is het tegen de ouders, ik mocht geld hebben, want ik moet nog even wat dit of dat kopen.
1: Ja.
2: Het is verloedering op en top. Hè?
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus,
2: goed, maar gelukkig gaan wij vrede brengen in het leven met onze fantastische concerten. Want muziek verbindt, hè?
1: Muziek, ja, muziek verbroedert.
2: Muziek verbroedert. En,
1: verbindt.
2: Mulder en Mulder, tegenhanger van ons, van BNB. die hebben nu een voorbeeld gegeven van, dit zouden jullie mooi kunnen doen in de zomerperiode.

0: Bart Vis gooit er nog een nieuwe naam tegenaan. De Spice Boys. Dat is ook wel...
1: Oh ja.
0: De pittig gekruide boys.
1: Ja, dat
0: heeft ook wel wat, hè?
1: Ja.
0: De drie B's. Dat vind ik de Spice Boys eigenlijk nog wel...
1: Spicy bitterballen.
0: Ja, een beetje spannender ook allemaal. Dat vind ik wel een goed voorstel, Bart.
1: Nou,
0: dan hebben we dat dan maar gehad. En dan denk ik Old Spice. Old Spice, is dat niet zo'n luchtje voor zin?
1: Ja, precies, ja. Aftershave.
0: Ja.
1: Ga je erin, van die potjes was dat. Ja, met een angetje of een boot erop.
0: Met een zeilboot erop. Zie, yes. En dan wordt het toch weer heel erg leuk. Want ik heb hier al de hele ochtend staan. Dit nummer gaat van pas komen, hoe dan ook. En ze willen ons de Spice Boys noemen.
1: Ja.
0: En we maken ons logo met Old Spice, want dat past ook bij ons. Hè? De wat oudere, kruidige man, zeg maar.
1: Dan
0: is dit... Meisje, ik ben een zeeman. Ja, dat past er wel bij, hè?
2: Past er prima bij, ja.

0: Nou, er wordt gezegd, jullie doen al goed je best. Ja, onze repetities gaan goed. Ja. Het klinkt goed, wordt er ook al gezegd. Dus ik kom een bericht binnen.
1: Dat en Leo, de gemoed.
0: En Leo uit Ermelo stuurt meteen even een foto van Old Spice. Kunnen we mooi in ons logo verwerken. Yes. In de Old Spice Boys.
2: Ja,
0: het wordt steeds gekker. En dan, wat is er meer? Zaterdag aanstaande van 11 tot 5 uur. Verse, warm gerookte zalm. Ja, dat is, even kijken. Heerlijk mooi warm gerookte zalmmoot, €7 per stuk. Betaling contant. En reserveren, een aantal, dat kan allemaal. Er staat niet bij waar het is. Ja, nummer 35, maar ja. Wat precies nummer 35, dat zal het huisnummer zijn. Maar ja, Leo is zo'n oude roker, hè. Die rookt nog. Maar dan zalm en baling en zo, hè.
1: Oh, ja, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, anders was hij wel gaan vapen. Dan Jannie, die is wat kritischer. Nog even oefenen, dan kunnen jullie zo bij een Shanty-koor. Fijn weekend, mannen. Ja, maar het is niet bedoeld dat wij opgaan in een koor. Wij willen met z'n drieën de blikvangers zijn.
1: Ik ben het zeggen. Uniek.
0: Ja. Ja, Bob, hoe kun jij een beetje omgaan met in de Pixie staan?
2: Oh, ja hoor.
0: Geen enkel probleem, oké.
2: Ja hoor. En zeker dat ik mijn rug er naartoe heb staan.
0: Oké, met hoes. Hey, we moeten het wel even bespreken natuurlijk. Hè? Want we houden ons aan de regels, we zijn net de mannen.
2: Ja.
0: Maar ja, je krijgt altijd toch te maken met groepies, hè?
2: Ja.
0: Ja, die willen dan toch, die voelen zich dan aangetrokken. Dus.
2: Ja, maar onze groepjes die lopen wel met sokken, hè?
0: Ja, misschien moeten we daar niet al te veel meer van verwachten.
1: Dan ga ik zelf op de loop.
0: Nou ja, aan de andere kant, we krijgen net een bericht binnen van ook weer de drie dames die een damesgroep hebben. Patty, José en Marga, die hebben ook een bericht voor ons.

0: Zo, dat was een gezonde berichtgeving van, hoe heet het, Luf. Ja, Luf noemen ze zich. Hè? Ook een lekkere, makkelijke naam.
1: Ja.
0: Maar we gaan het niet makkelijker maken dan, dan hoeft, hè.
1: Yes.
0: Eens even kijken, hadden we nog wat te melden? Ermelo staat een hogere omheining bij het regelstation toe.
1: Ja.
0: Ja, wat bedoelen ze daarmee, Bert?
1: Nou ja, goed, het regelstation, dat is dat wel aan toe. Maar in ieder geval, dat heeft wat met de stroomvoorziening te maken.
0: Oké, okay. Dat ging jij dan, de stroomvoorziening?
1: Daar zat een hek omheen. En ja? Dat is net als met de wolven, dat is niet hoog genoeg op dit moment.
0: Oké. Okay.
1: Dus om dat beter te beveiligen, mag dat hek hoger worden. En normaal gesproken mag dan zoiets op grond van de bouwverordening, geloof ik, of zoiets.
0: Maar
1: mag dat niet hoger dan 1,80 wezen, maar dat moet minstens nu naar 2,5 of 3 meter toe.
0: Maar betekent dat er gewoon stroom gejat wordt dan? Dat kan toch helemaal niet?
1: Ja, goed. Even met je mobiele batterijtje daar naartoe. Okay. En dan even een paar draadjes eraan, batterij vol en dan gauw weer naar huis toe. Ja,
0: ja. Jongen,
1: dat is voor de mensen die gezonde panelen hebben.
0: Dat was tijd gebleven dat je gewoon bij de buren aftapte. Is dat toch weer, joh. Nou ja, goed. En dan DWS Ermelo begint de competitie bij Geene Muiden.
1: Ja.
0: Volg je het al? Wat is dit, joh? Matthijs Blijham.
1: Dat is de nieuwe trainer.
0: Ja, weet ik, maar wat is dit voor actie, joh? Lijkt wel of ze die Heer Jezus binnengehaald hebben.
1: Ja, nou ja.
0: Maar verwachten ze er veel van een nieuwe hoofdtrainer?
1: Ja, natuurlijk. Anders hadden ze hem niet benoemd. Dat is makkelijk zo.
0: Oké, okay, dus
1: goed,
0: dit jaar
1: wordt geselecteerd.
0: Dit jaar worden ze kampioen.
1: En ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: De nieuwe Kipjes trainer is Dennis Ronald Evers, is nieuwe Kippen. En Jan Dooyewaard is aangebleven als performance trainer. En die zit ook nog in de politiek. Nou, dan moet het helemaal goed komen.
1: Yes.
0: Goed, nou, dat berichtgeving uit Ermelo. Inmiddels zitten we op over 11:30 al. Nou, dat is mooi. We schieten dus aardig op richting het eind van het programma in ieder geval. Maar nog niet van de Spice Boys. Ja, de
1: Spice Boys. Nou, het begin nog. Mooie, grote toekomst voor ons. Ik hoorde net al in een liedje. Nou, goed, hij met mij de toekomst in wilt, vergeet dan mijn verleden. Dat,
0: Ja. Nee, maar dat is beter. Denk. Ik denk dat we nu over ons verleden moeten doen.
2: Dat zouden we weer allemaal doen, ja.
0: Geen rotzooi op tafel nu. Maar dan gaan we wel even afscheid nemen van de drie B's. Dus BBB wordt bye bye bye.
1: Yes.
0: Ook weer een boyband. En Sync.

0: Zo, we zijn met
1: Bye bye.
0: Ja, dat was hem. Bye. En dat schiet lekker op. En eens even kijken. Dan hebben we er nog eentje. Althans, van een boyband. En die kunnen we even klaarzetten. Maar er zijn er ook meer natuurlijk. Zoals, ja, er moet eigenlijk ook wel een nummer van Mooiwerk op zitten. Hè? Op
1: het, zoiets, ja.
0: Ja, zoiets moet er wel bij. Hè? Dat, ja, dat het dak eraf gaat. Ja. Ja, waar gaan we beginnen? Ziggo Dome. Hoe heet dat bij... Gelderdoom. Ja, nee, niet te klein beginnen, Abed.
1: AFAS in Leusden.
0: Ja, dat is een beetje heel klein, toch? AFAS.
1: Ja, ik weet niet.
0: Ja.
1: Ik vind hem wel aardig groot.
0: Oh, ja, dan beginnen we daar toch gewoon. Maar, nou ja, nummer van Mooiwerk. Bijvoorbeeld deze, wat vind je hiervan?

0: Zo, dat waren ze dan. Mooi werk. In ieder geval een vrolijk deuntje. Maar eens even kijken. Dan had jij nog een voorstel om de Heidezangers erbij te pakken? Hè?
1: Ja, ja. Ja, dat is ook wel.
0: Ja, en dat spelen ze ook zelf een instrument. Speel jij een instrument?
1: Ik speel ook een.
0: Een drankorgel?
1: Saxony.
0: Een saxony. Oké. Okay. En jij, Bob?
2: Nou, ik speel alleen op de viool.
0: Alleen op viool. Tweede viool, zeker.
2: Tweede viool. De derde.
0: Derde viool. Ja. Dat kan wel voorstellen.
1: Nou, dan moet er een die op de doelzak speelt.
0: Ja, dat... Nou, laten we even luisteren hoe zij dat doen.

0: ik wil de bal.
1: Rikke niet. Nee, lijkt me dat ik het zelf doe. lijkt me wel vooraan liggen dan.
2: Ja.
1: Goed, dan kijken we nog even of er nog wat. Of vanaf morgen geldt het hitteplan weer. Ben je al voorbereid op de hitte, Bob?
2: Ik heb geen last van hitte.
1: Je hebt geen last van hitte? Hoe doe je dat?
2: Ik pas me gewoon aan.
1: Ja?
2: En ik lig zelfs met 30 graden gewoon lang uit op mijn stretcher.
1: Op je stretcher, in de zon?
2: Ik vind het heerlijk.
1: Oké. Dus jij vindt wel lekker die temperatuur in bed?
2: Moet niet 35 worden, maar 30.
1: 30 kan nog wel, maar 35. Waar ligt aan de grens?
2: 31.
1: 31, oké. Okay. Ja, dat is een beetje jouw leeftijd, hè?
2: Ja.
1: En bij jou, Bert, hoe is je hitteplan goed voor
3: elkaar? Mijn hitteplan is uitstekend voor elkaar. Het is net wat Bob zegt, je moet je gewoon aanpassen aan de omstandigheden.
2: Ja.
3: En goed, mijn hoogte die ligt wel iets lager, want voor mij mag het bij 26 wel opbouwen.
1: 26 mag ook nog wel 26 graden.
2: Dan kun je nog wel aardig bewegen, maar met 30 dan moet je niet meer bewegen, nee. Alleen richting dat flesje wat naast je zat.
1: Ja, dan blijf je ook aan de gang. Met het lopen naar het flesje. Want ze zeggen je moet goed hydrateren.
3: Ja.
1: 2 liter per dag minimaal. Hè?
2: Ja.
1: Ja, bij bier is dat al sowieso te weinig.
2: Ja.
1: Dus dan ben je nog best druk met die temperaturen.
3: Nou.
1: Jongen.
2: Ja.
1: Goed, eens even kijken. We hadden nog een voorstel van iemand die had nog een nummer ingezonden. Ja, Back for Good. Ja, oh. Ze hopen dat we definitief voor langere tijd terug zijn.
3: Ja.
1: Nou, dat hopen wij ook.
3: Yes.

0: and you can back for good. Yeah. Nou gaan wij de WhatsApp-bak even doorlopen, want Leo die zegt, ja, die zalmrokerij, dat is aan de Zeeweg 35 in Ermelo. Dus dan weten we dat allemaal. Zeeweg 35. En wanneer was er ook alweer dat daar gerookt werd? Oh ja, zaterdag aanstaande. Morgen dus. Van 11 tot 4. Lekker roken. ja. Dan. Waar was ik gebleven? Oh ja, dan moet ik hier weer even uit. Die kan weg. Leo ook. Fijn weekend toegewenst.
1: Bye bye, Leo.
0: En Bart Vis die zegt, als jullie er aan toe zijn, alvast een heel fijn weekend. Zijn we er aan toe, man?
1: Dankjewel, Bart.
2: Ja, wij zijn er zeker aan toe.
0: Bijna. We zijn er zeker aan toe, ja. Bijna,
1: bijna.
0: Ja, ja.
1: Bijna.
0: Want wat ga je doen dan dit weekend, jullie?
1: Ja.
2: De koelkast leegmaken.
1: Bob de koelkast krijgen.
0: Ja, ja. En afhankelijk van de temperatuur, ja, loop je er naartoe of laat je de koelkast naar je toe schuiven? Dat,
2: ik heb een paar kinderen op visite, dus het is eventjes...
0: Die lopen wel even voor je.
1: Oké.
0: En hoeveel kinderen heb je er dan rondlopen?
2: Twee? Ik heb er nu twee lopen, rondlopen, ja.
0: Oké. Ja. Het was weer gezellig. Fijn weekend allemaal. Namens Mirjam. Ik heb ook even gezegd
1: dat... Mirjam, jij ook een fijn weekend. En ja. niet te veel krab.
0: Nee, precies. Ja. En dan René Kortelzaltes komt er binnen. Heren, hebben jullie gehoord over bier gesproken? Dat er in Duitsland of daar vlakbij een vrachtwagen was gekanteld met 100 kratten pils. Sure. Dat is nogal wat. Ik wens jullie alvast een fijn weekend toe en pas goed op jezelf met het warme weer. Aldus René.
1: Voorbeeld van drankmisbruik.
0: Ja, dat moet je dan niet omgooien, zo'n vrachtwagen. Nee. Wat is dat nou weer voor gedoe, man? Maar goed, we gaan nog even de sfeer in de kleedkamer na onze optredens. We hebben ook een opname van een verleden tijd.
3: Look everyone, he's coming through the doors.
4: Brilliant! I didn't even know him!
3: He's here!
5: Quick, Rick, do the speech.
3: Hey!

0: Ja, we moeten doei zeggen, want het is alweer tijd.
1: Het begint in te lopen, ja.
0: Dus zeg het maar, wat willen we nog meegeven voor de luisteraars?
1: Veel zonneschijn.
0: Ja.
1: En een grijtje bier.
0: Goed, nou, heel makkelijk.
2: Ja, wat moet ik er nog aan toevoegen? En een potje bitterbal.
1: Ja.
0: Goed.
1: Die was ik even vergeten.
0: Ja. Doe geen gekke dingen, wist niet van elkaar. Veel over bij mij aanstaan. Dan komen we elkaar allemaal vanzelf weer tegen. Bob hoor je regelmatig. Bert hoor je regelmatig. En ik ben ook weer. Dus tot de volgende keer. Doei.
2: Doei.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar en ongeveer 10 euro voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 10 kilometer en 15 minuten vertraging. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar aansluiten in de regio. Onder meer de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 12 kilometer, 15 minuten. En ook langs de A1 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam. Tussen Naar de Vesting en Blaricum 5 minuten over 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De stichting Onderstroom is een crowdfunding gestart om de 10e editie van foodfestival Blije Bietjes in Harderwijk mogelijk te maken. De organisatie kampt met een financieel tekort nadat het Onderstroomfestival eerder dit jaar door slecht weer minder inkomsten opleverde. Volgens de stichting zijn de kosten voor onder meer beveiliging, techniek en voorzieningen de afgelopen jaren gestegen. Blije Bietjes staat gepland voor het tweede weekend van september in het Plantagepark. Met de crowdfunding wil de organisatie voldoende geld ophalen om het gratis toegankelijke festival door te laten gaan. De rechtbank Midden-Nederland heeft transportbedrijf NTUR Transport en Logistics uit Zeewolde failliet verklaard. Het bedrijf beschikt over een wagenpark van zo'n 30 voertuigen en heeft ruim 20 medewerkers in dienst. Het bedrijf verzorgt logistiek transport voor onder meer supermarkten en benzinestations en begon in 2012 in Amersfoort. Eerder dit jaar werd een vestiging in Zeewolde geopend. En tot slot, de hulpdiensten zijn woensdagavond in Ermelo uitgerukt voor een verkeersongeval. Het incident vond plaats op de Putterweg. De melding van een ongeval met letsel kwam kort na 9 uur 's avonds bij de alarmcentrale binnen. Daarop zijn de politie en ambulance naar de locatie gestuurd om hulp te verlenen aan de betrokkenen. Het incident trok korte tijd de aandacht van voorbijgangers. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: حلوة أفهم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files in de regio. Het is op veel plekken aansluiten. Bijvoorbeeld op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. 5 kilometer, 20 minuten. Dan de A50 naar Apeldoorn tussen Arnhem en Hoenderlo. 8 kilometer en 10 minuten oponthoud. De A1 staat er ook bij. Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Blaricum. 6 kilometer langzaam rijden. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bluesliefhebbers, je hoort weer de vertrouwde klanken die een nieuwe uitzending aankondigen van Let the Blues Get In, het bluesprogramma op Veluwe FM, de radio voor de Noordwest-Veluwe. Ik ben Alexander en ik heb weer 2 uur voor jullie bij elkaar gezocht. En dat is weer goed gelukt, al zeg ik het zelf. Allereerst aandacht voor Joe Bonamassa. Hij heeft er eens een nieuwe en dat is dan een eerbetoon geworden aan zijn idool Rory Gallagher. Deze Ier groeide voornamelijk op in Cork aan de zuidkust van Ierland en daar trad Joe Bonamassa op 3 juli 2025 op met zijn eerbetoon. En dit concert is opgenomen en nu uitgebracht op cd en dvd. Joe Bonamassa heeft met zijn eigen interpretatie van de songs van Rory het origineel in zijn waarde willen laten zonder iets geheel nieuws te creëren. Luister naar I Wonder Who met virtuoos Lucky Dooley op het Hammond-orgel.

0: I Wonder Who van Joe Bonamassa. En het leek me wel eens aardig om deze uitvoering van Joe Bonamassa te vergelijken met het origineel van Rory Gallagher zelf. Tenminste, één van de originele. Van dit nummer zijn namelijk vele live versies opgenomen op zijn live albums. Deze die je nu gaat horen is van zijn Irish Tour in 1974. I Wonder Who, een song origineel van trouwens Muddy Waters. Rory Gallagher.
1: I'd like to go back to Junior, might like to hear. What's called I Wonder Who.

carry your red house on.

Rory Gallagher is niet ouder geworden dan 47 jaar en in vele toeren en de druk van roem hadden zijn tol geëist. Een infectie na een geslaagde levertransplantatie werd hem fataal in 1995. Helaas. Gitarist en zanger Chris Bergson uit New York is nu 50 jaar. Hij heeft zijn muziekscholing in de jazz genoten, maar het werd de blues voor hem. Zijn nieuwste cd, East River Blues, is net uit. En daarop de song Mean Disposition, net als I Wonder Who, een song van Muddy Waters. Chris Bergson.

Josephine door Ron Wood van zijn cd Slide On This uit 1992. Kennelijk had Ron Wood genoeg tijd om met eigen muziek bezig te zijn naast zijn bezigheden met de Rolling Stones. Dit nummer is van bijna 35 jaar geleden en nog steeds is hij Rolling Stone en daarna doet hij meer dan eens wat naast. Als je zijn discografie bekijkt, sla je stijl achterover door wat hij sinds 1970, toen hij begon als lid van de Small Faces, allemaal heeft gedaan en geproduceerd. Walter Trout, Papa Chubby, Omar Ken Dykes en Michael Lee Firkins maakten een eigen eerbetoon voor Jimi Hendrix. Ze noemden hun album de Jimi Hendrix Music Festival. Daarvan ga je nu horen Little Wing in een instrumentale uitvoering van gitarist Michael Lee Firkins.

0: again.
1: Let's Boogie door blues- en rock'n'roll-gitarist Chuck Berry. Zijn bijnaam was de vader van de rock'n'roll. En hij bewees in feite dat de rock'n'roll een nieuwe vorm van de blues is. In Let's Boogie zit immers het blues-schema er volop in. Ike Turner was een grootheid in de blues, zeker in de 50e jaren. Hij heeft velen ontdekt en geholpen met hun carrière in de blues. En zelf maakte hij prima songs met zijn Kings of Rhythm. Later haalde hij met Tina Turner, Anna May Bullock zoals ze oorspronkelijk heette, grote successen in de pop. Maar ook met Tina Turner was daar de blues in een song van B.B. King en Jules Staub, Woke Up This Morning.

De Bokies zijn in 1998 opgericht in Memphis om een eerbetoon te brengen aan de rijke muziektraditie daar. En dat lukt ze heel best. Van hun derde album, Got to Get Back, uit 2011, hoorde je Jack and Ginger. En het klonk een beetje, hoewel een beetje heel erg, als dat van Booker T en de MG's, dankzij dat zware donkere orgel. Alexis Corner leefde van 1928 tot in 1984 en werd wel de grondlegger van de Britse blues genoemd. Hij was betrokken bij de vorming van de Rolling Stones en bij de band Free. In 1961 begon hij met Blues Incorporated, wat wel een broeiplaats werd voor bluestalent. Van hem nu het verhaal van Robert Johnson.

Something You Got door harmonica-blazer James Cotton en zijn band. Opgeleid door Sonny Boy Williamson II werd James Cotton een van de grote mondharmonica-blazers. Je kunt hem rustig op één lijn stellen met Little Walter, om er maar eens één van die grote te noemen. Black Joe Lewis is van een jongere generatie bluesers. In 2007 richtte hij zijn band The Honey Bears op. Hij verrijkt zijn blues met soul en funk, beïnvloed als hij is door Howlin' Wolf en James Brown. Nu van een heel zware cd van Black Joe Lewis, Electric Slave genaamd het nummer, Come to My Party.

stevige kost, deze Come To My Party van Black Joe Lewis. En zo lopen we alweer bijna tegen het nieuws aan. Einde eerste uur en daarna het tweede uur Let The Blues Get In. Ik begon dit uur met Joe Bonamassa en ik eindig dit eerste uur met Joe Bonamassa. Maar dan nu als lid van de supergroep Black Country Communion. En die bestaat uit bassist Glenn Hughes, drummer Jason Bonham en toetsenist Derek Sherinian, naast Joe Bonamassa zelf natuurlijk. De band levert stevige kost waarin Joe Bonamassa zich helemaal kan uitleven. En dat gaat hij doen in Song of Yesterday. Tot zo dadelijk na het nieuws.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk! Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is behoorlijk druk op de wegen. In de regio zijn er ook meerdere files te melden. Onder andere de A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam. File tussen Naardenvesting en knooppunt Eemnes. Ongeveer 9 kilometer en 15 minuten. Verder de A50 naar Os tussen Grijsoord en Valburg. Ongeveer 20 minuten oponthoud. En tot slot de A325 naar de Duitse grens vanuit Arnhem. Voor Nijmegen 4 kilometer en een kwartier bumper aan bumper. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

welkom terug bij Let the Blues Get In, het tweede uur van deze uitzending. Met mij, ik ben nog steeds Alexander en we zijn nog steeds bezig op Veluwe FM, de radio voor de Noordwest-Veluwe. En nu ga je horen hoe je alleen met een elektrische gitaar een lekker nummer kan maken. Het zijn de bassnaren die het tempo erin houden en de hogere snaren maken de muziek met de stem van John Campbell natuurlijk. Van zijn eerste echte cd uit 1988, A Man and His Blues, hoor je nu John Campbell in Going to Dallas.

I got to go to Dallas. All hogs run one time.

Johnny Don't Blow door de herboren Nederlandse band The Freelance Band. In de tachtige jaren liet de band van zich horen en speelde toen onder andere met als gasten Eelco Gelling en Nico Christiansen en die was van Living Blues. In 2016 werd de band opnieuw opgericht en tot nieuw leven gewekt met een nieuwe cd ook nog, Out of the Calaboose. En daar kwam dit nummer onder andere van. En daarop hoor je dat zanger Philip Kronenberg wel iets weg heeft van J.J. Gill. En om dat goed te laten horen geef ik je nog een song van de Freelance Band. Nu gewijd aan J.J. Gill zelf. De Freelance Band met J.J. Gill.

Sunny Side Up door mondharmonica-blazer Little Sunny, oorspronkelijk Aaron Willis, van 1932 is die. Sonny Boy Williamson II was zijn grote voorbeeld en inspiratie, ook omdat hij zijn mentor is geweest. Zelf zegt hij dat zijn artiestennaam niet van Sonny Boy Williamson komt, hij werd als kind al zo door zijn moeder genoemd. Hoe het ook zit, hij heeft wel geprobeerd, met enig succes, om in de voetsporen van zijn mentor te treden. Alan Rattle Bunn, alias Tar Heel Slim, leefde van 1923 tot in 1977. Hij was een zanger en gitarist die gospel, blues, doo-wop, R&B, pop en rockabilly in zijn muziek verwerkte. Als Tar Heel Slim maakte hij vanaf eind jaren 50 naam. Van hem nu, The Guy with the 45.

0: Naar de Shaq Bully.
1: Shaq Bully door Larry Garner, die uit New Orleans komt. In 1988 won hij zelfs het International Blues Challenge. Inmiddels wordt geen nieuw werk meer van hem gesignaleerd. Zijn laatste album is alweer van 2012. Larry Garner is nu 74 en dat verklaart misschien dat er zoveel en zo lang al stilte is. Zijn bekendste album was overigens in 1994 Two Blues en daar staat deze song Shaq Bully ook op. Hubert Sumlin was jarenlang lid van de band van Howlin' Wolf. Hij stond bekend om zijn verwrongen, verpletterende uitbarstingen van noten, plotselinge stiltes naar de volgende uitbarstingen en zijn gedurfde ritmische onderbrekingen. Zo staat het tenminste beschreven. Ik heb het niet echt zelf bedacht natuurlijk. Een groot gitarist deze Hubert Sumlin, die zich veelal dienend opstelde, zeker in de tijd dat hij in de band van Howlin' Wolf speelde. Van zijn cd My Guitar and Me nu Happy With My French Friends.

Dollar Tree door Ted Hawkins uit Biloxi in Mississippi. Hij nam al jong de benen en trok al liftend en stelend door Amerika. Hij heeft zelfs 3 jaar in de gevangenis gezeten voor de diefstal van een leren jas. Onderweg raakte hij in de ban van de muziek, leerde gitaar spelen en wist wat hij wilde toen hij net uit de gevangenis op zijn 19e Sam Cooke hoorde zingen. En daar begon zijn loopbaan in de blues. Gitaar Curtis Coulter werd in Oost-Texas in 1940 geboren met een vader die een erkend bluesgitarist was. Ook zijn oom speelde blues en dan moet je haast wel in hun voetsporen treden. Hij heeft jaren met Lightnin' Hopkins gespeeld, later met Frank Robinson. En van hun gezamenlijke cd Deep East Texas krijg je nu Gitaar Curtis in Navasota Part 1.

Country Boogie door Elmore James, de slidegitarist die in de jaren 50 deze slidegitaar groot heeft gemaakt. Hij heette niet voor niets King of the Slidegitaar. Hij werd in 1918 geboren toen zijn moeder, let op, 15 jaar jong was. Als jongen werd hij sterk beïnvloed door onder andere Robert Johnson en zelf heeft hij weer vele anderen geïnspireerd. David William Kearney, alias Guitar Shorty, was van 1934. Hij stond bekend om zijn explosieve gitaarstijl en wilde podiumcapriolen. En dat hield hij tot zijn overlijden in 2022, 87 jaar oud, vol. Van hem nu, Boogie Now.

Yeah. I'm on there, you bigger boy. Yeah.

Everlean door Bo Diddley met de scheurende sax van Dick Haxtell-Smith. Deze opname is gemaakt tijdens de Tour door Europa van Bo Diddley in september 1984. Alice Ota Bates, zoals zij officieel heette, heeft een grote invloed gehad op de transitie van de blues naar de rock'n'roll. Veel van zijn songs hebben trouwens ook een typisch ritme waaraan je Bo Diddley altijd herkent. Het damesduo Larking Poe, en dat zijn de zussen Rebecca en Megan Lovell uit Atlanta in Georgia, combineert blues, rock, country en folk met krachtige harmonieën en virtuoos gitaarspel. Ook dat heb ik niet zelf bedacht, staat weer allemaal beschreven. Tegenwoordig zitten ze in Nashville, maar hun afkomst uit Atlanta verloochent zich nooit. Van hun derde cd, Peach uit 2017, Larking Poe in Come On in My Kitchen.

0: En met Come On In My Kitchen, originele song van Robert Johnson hier.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig en vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Hilversum is de vertraging een kwartier. Op de A50 Arnhem-Os bij Heteren 20 minuten vertraging. En ook op de A50 verderop bij Ravenstein is de vertraging ook nog 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Veluwe FM.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Woo! Good morning, ladies.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Lelystad-Emmeloord. Bij de afrit Zwifterband is de vertraging 10 minuten. Er zijn technische problemen met de ketelbrug. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Grijshoord 10 minuten vertraging. Een andere drukke weg is de A50 van Arnhem naar Oss. Eerst kom je in de file tussen knooppunt Grijshoord en Renkum. Daar een kwartier vertraging. Verderop tussen Heteren en Ravenstein ook nog eens 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Stefan Roosendaal van de SGP en Harold van Steeg van het CDA zijn in Putten beëdigd als nieuwe raadsleden. De beëdiging vond plaats tijdens de raadsvergadering waarin de gewijzigde samenstelling van de gemeenteraad officieel werd vastgesteld. Roosendaal en van Steeg nemen de zetels over van respectievelijk Ewout het Jong van de SGP en Jim van den Hoorn van het CDA. Beide raadsleden legden hun raadslidmaatschap neer nadat ze waren benoemd tot wethouder in het nieuwe college van burgemeester en wethouders. De nieuwe raadsleden waren de eerstvolgende kandidaten op de kandidatenlijst van hun partijen en nemen per direct plaats in de gemeenteraad voor de resterende raadsperiode. De gemeenteraad van Ermelo heeft het nieuwe college van burgemeester en wethouders officieel geïnstalleerd. Met de beëdiging van de wethouders is de bestuursperiode 2026 tot 2030 formeel van start gegaan. Het college bestaat uit burgemeester Hans van Dalen en 4 wethouders. 3 van hen maakten ook deel uit van het vorige college, terwijl 1 nieuwe wethouder is toegetreden. De coalitie van CDA Ermelo, 1 Ermelo en ChristenUnie heeft gekozen voor 4 wethouders vanwege de omvang en complexiteit van de bestuurlijke opgaven. En tot slot, de gemeente Harderwijk heeft de maatschappelijke en bestuurlijke impact van de plannen voor een nieuw AZC onderschat. Ook had de gemeente omwonenden eerder moeten betrekken bij het proces. Dat blijkt uit een evaluatie die in opdracht van het college is uitgevoerd door een speciaal projectteam. Omroep Gelderland meldt dat de evaluatie is opgesteld op basis van gesprekken met betrokken ambtenaren, het college en een vragenlijst onder omwonenden. Daarbij is gekeken naar het proces rond de zoektocht naar een nieuwe locatie voor een AZC, nadat de opvanglocatie aan de Graaf Ortolaan dreigde te sluiten. Uiteindelijk bleef de Siepel als enige optie over, maar uit onderzoek bleek dat de realisatie daar financieel niet verantwoord was. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: You're unbelievable. Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

dat je lichten doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Utrecht-Zwolle. Tussen de afrit Maren en Nijkerk is de vertraging een kwartier. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg 25 minuten oponthoud. Ook op de A50 bij Ravenstein 20 minuten vertraging. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort is de vertraging 40 minuten door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De brandweer van Ermelo is donderdag uitgerukt voor een vrachtwagenbrand. Het incident vond plaats bij de rotonde van de Putterweg en de Hamburgerweg. Bij aankomst bleek niet de vrachtwagen zelf, maar de remmen van de trailer in brand te staan. Brandweerlieden wisten het vuur snel onder controle te krijgen. Daarmee werd verdere schade aan de combinatie voorkomen. Het remsysteem bleek los te zijn geraakt, waardoor de remmen oververhit raakten en vlam vatten. De gemeente Harderwijk waarschuwt inwoners voor een valse e-mail met als onderwerp gemeentelijke energiepeiling 2026. De e-mail wekt de indruk afkomstig te zijn van de gemeente, maar is dat niet. Volgens de gemeente gaat het vermoedelijk om een phishingbericht. Inwoners wordt dringend geadviseerd niet op links in de e-mail te klikken en geen vragenlijsten in te vullen. De gemeente adviseert het bericht meteen te verwijderen. En tot slot, de Veluwe behoort voorlopig niet tot de kansrijke gebieden voor de vestiging van een Small Modular Reactor, kortweg SMR. Dat is een kleine modulaire kernreactor. Dat blijkt uit een verdiepend onderzoek van de provincie Gelderland naar de mogelijke inpassing van SMR's in het energiesysteem. De provincie onderzoekt sinds 2024 de mogelijkheden voor kernenergie en wil uiterlijk volgend jaar 2 potentiële locaties in onze provincie in beeld hebben. Uit de nieuwste verkenning blijkt echter dat de Noord-Veluwe, waaronder Ermelo, Harderwijk en Putten, niet voldoet aan de belangrijkste technische voorwaarden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet

0: FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Utrecht-Zwolle. Tussen de afrit Maren en Nijkerk is de vertraging een kwartier. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg 25 minuten oponthoud. Ook op de A50 bij Ravenstein 20 minuten vertraging. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort is de vertraging 40 minuten door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Veluwe FM.
7: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
8: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
9: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A28 Utrecht-Zwolle. Tussen de afrit Maren en Nijkerk is de vertraging een kwartier. Op de A50 Arnhem-Os bij knooppunt Valburg 10 minuten oponthoud. En ook op de A50 verderop tussen Valburg en Ravenstein ook nog eens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Influencer Petra Quist uit Harderwijk is enkele uren na de geboorte van haar dochter overleden. Haar partner maakte de overlijden bekend via Instagram. Volgens hem kreeg Quist na de bevalling tijdens een medische ingreep onder narcose een hartstilstand. Reanimatie mocht niet meer baten. Quist vormde samen met haar partner het influencerkoppel Date & Discover, dat op sociale media tienduizenden volgers bereikte. De afgelopen maanden deelden ze regelmatig berichten over de zwangerschap. Over de precieze omstandigheden rond het overlijden is verder niets bekendgemaakt. De pasgeboren dochter maakt het volgens haar partner goed en is inmiddels thuis. Op een boot aan de Marie Curie-straat in Harderwijk is donderdagavond rond 9:30 brand ontstaan. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Waarschijnlijk is de brand ontstaan door kortsluiting in de verlichting aan boord, waarna enkele onderdelen vlam vatten. De brandweer had de situatie snel onder controle en wist uitbreiding van de brand te voorkomen. Door de brand liep de boot schade op en raakte niemand gewond. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht. En tot slot, VV Heerden heeft Bülent Akar aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 52-jarige trainer uit Wezep tekent het contract voor één seizoen en volgt daarmee Karl Aventuur in op, die niet terugkeert naar Sportpark Meenzicht. Volgens de club werd tijdens een zitting bij de KNVB duidelijk dat de samenwerking tussen Heerden en Aventuur in onwerkbaar is geworden. De club kreeg toestemming om een nieuwe trainer aan te stellen. De uitspraak in de juridische procedure tussen beide partijen volgt uiterlijk eind deze maand. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm. En vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Oss. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm, vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: And now, ladies and gentlemen, Flashback Shadow.
4: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
5: Met Marcel Hergaarden.

Hey, leuk dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Iedere week op jouw radio. De hits van vroeger en nu achter elkaar door. Earth and Fire samen met de Emotions. En Boogie Wonderland was dat. Nu is het tijd voor nieuw werk. Je hoort het al. De Boonka Boonk machine gaat aan. Hier zijn de Audio Wars. De Audio Horse. En Touch the Ground.

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Stefan Roosendaal van de SGP en Harold van Steeg van het CDA zijn in Putten beëdigd als nieuwe raadsleden. De beëdiging vond plaats tijdens de raadsvergadering waarin de gewijzigde samenstelling van de gemeenteraad officieel werd vastgesteld. Roosendaal en Van Steeg nemen de zetels over van respectievelijk Ewout het Jong van de SGP en Jim van den Hoorn van het CDA. Beide raadsleden legden hun raadslidmaatschap neer nadat ze waren benoemd tot wethouder in het nieuwe college van burgemeester en wethouders. De nieuwe raadsleden waren de eerstvolgende kandidaten op de kandidatenlijst van hun partijen en nemen per direct plaats in de gemeenteraad voor de resterende raadsperiode. De brandweer van Ermelo is donderdag uitgerukt voor een vrachtwagenbrand. Het incident vond plaats bij de rotonde van de Putterweg en de Hamburgerweg. Bij aankomst bleek niet de vrachtwagen zelf, maar de remmen van de trailer in brand te staan. Brandweerlieden wisten het vuur snel onder controle te krijgen. Daarmee werd verdere schade aan de combinatie voorkomen. Het remsysteem bleek los te zijn geraakt, waardoor de remmen oververhit raakten en in vlam vatten. En tot slot, influencer Petra Quist uit Harderwijk is enkele uren na de geboorte van haar dochter overleden. Haar partner maakte de overlijden bekend via Instagram. Volgens hem kreeg Quist na de bevalling tijdens een medische ingreep onder narcose een hartstilstand. Reanimatie mocht niet meer baten. Quist vormde samen met haar partner het influencerkoppel Date & Discover, dat op sociale media tienduizenden volgers bereikte. De afgelopen maanden deelden ze regelmatig berichten over de zwangerschap. Over de precieze omstandigheden rond het overlijden is verder niets bekendgemaakt. De pasgeboren dochter maakt het volgens haar partner goed en is inmiddels thuis. En tot zover het

Ja hoor, ik zeg funkje. Nigel Hall, Do It On My Dime, een nieuwe track. Is al een poosje uit. Vandaag hoor je hem in de Flashback Radio Show. Nu gaan we snel weer terug naar de jaren 80 met Miss Evelyn Champagne King van het album So Romantic. Hier is Talking In My Sleep.

en Champagne King was dat, uit het begin van de jaren 80. Talking in My Sleep hoorde je van het album So Romantic. We gaan nog even een stukje terug naar 2024. Met Mr. DJ Gods from Leon. And he was never too punk.

0: best lekker klinken. King, Dare to Dream in de Flashback Radio Show. We gaan aan het einde van uur 1. Blijf lekker luisteren. Straks nog een uur lang te gaan hier op je radio. Even snel terug naar de 90s. Hier is Pete Heller's Big Love.
1: Are you ready? Let's go back to the 90s.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Flashback Radio Show.
2: Met Marcel Hergen.

Dat is een heerlijke track van Gwen Guthrie, zeg ik. Welkom terug in de tweede uur van de Flashback Radio Show. The Seventh Heaven. Heerlijke muziek. We gaan door met nieuw werk. Chaka Khan samen met Snoop Dogg. Je weet wel, die man waar je voor op moet passen als je een ijskoud theetje.

0: Chaka Khan samen met Snoop Dogg en Boogies in My Soul. Je hoort het in de Flashback Radio Show. Snel terug naar de jaren 80. Orlando Johnson in your Chocolate City.
1: Are you ready? Let's go back.

1984 hoorde je in de Flashback Radio Show. Orlando Johnson en Chocolate City. Trouwens een fijn album ook. Met ook andere tracks erop. Vandaag draait Chocolate City. Hé, hey, ik ken dat niet bij een rapper, jongen. Ja, dat kan. We gaan Chains draaien. Samen met Tanya Michelle Smith, Dr. Pecker Remix en Embrace Me Right Now.

Danny Foster en Broke hier in de show. En Saturday Night hoorde je. We gaan zometeen naar onze korte break. Blijf lekker luisteren. Snel weer bij je terug zometeen na de reclame. Hier is Sylvester. And you make me feel so mighty real.

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het Regio Nieuws. De gemeenteraad van Ermelo heeft het nieuwe college van burgemeester en wethouders officieel geïnstalleerd. Met de beëdiging van de wethouders is de bestuursperiode 2026 tot 2030 formeel van start gegaan. Het college bestaat uit burgemeester Hans van Dalen en 4 wethouders. 3 van hen maakten ook deel uit van het vorige college, terwijl 1 nieuwe wethouder is toegetreden. De coalitie van CDA Ermelo, 1 Ermelo en ChristenUnie heeft gekozen voor 4 wethouders vanwege de omvang en complexiteit van de bestuurlijke opgaven. De gemeente Harderwijk heeft de maatschappelijke en bestuurlijke impact van de plannen voor een nieuw AZC onderschat. Ook had de gemeente omwonenden eerder moeten betrekken bij het proces. Dat blijkt uit een evaluatie die in opdracht van het college is uitgevoerd door een speciaal projectteam. Omroep Gelderland meldt dat de evaluatie is opgesteld op basis van gesprekken met betrokken ambtenaren, het college en een vragenlijst onder omwonenden. Daarbij is gekeken naar het proces rond de zoektocht naar een nieuwe locatie voor een AZC, nadat de opvanglocatie aan de Graaf Ortolaan dreigde te sluiten. Uiteindelijk bleef de Siepel als enige optie over, maar uit onderzoek bleek dat de realisatie daar financieel niet verantwoord was. En tot slot, de gemeente Harderwijk waarschuwt inwoners voor een valse e-mail met als onderwerp gemeentelijke energiepeiling 2026. De e-mail wekt de indruk afkomstig te zijn van de gemeente, maar is dat niet. Volgens de gemeente gaat het vermoedelijk om een phishingbericht. Inwoners wordt dringend geadviseerd niet op links in de e-mail te klikken en geen vragenlijsten in te vullen. De gemeente adviseert het bericht meteen te verwijderen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

DC Lee hoorde je. Take me back in time. En daarvoor zit je goed bij de Flashback Radio Show. Oud en nieuw bedrijven, namelijk door Kaleen. Nu is het tijd voor nieuw werk. Mr. Darnell Kendricks. And I don't wanna lose you.

Freddie Jackson was dat in de Flashback Show. He'll never love you like I do. Hey, we gaan naar het einde van de show. Bedankt voor het luisteren. Spreek je graag de volgende keer opnieuw voor een nieuwe aflevering van de

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De Veluwe behoort voorlopig niet tot de kansrijke gebieden voor de vestiging van een Small Modular Reactor, kortweg SMR. Dat is een kleine modulaire kernreactor. Dat blijkt uit een verdiepend onderzoek van de provincie Gelderland naar de mogelijke inpassing van SMR's in het energiesysteem. De provincie onderzoekt sinds 2024 de mogelijkheden voor kernenergie en wil uiterlijk volgend jaar 2 potentiële locaties in onze provincie in beeld hebben. Uit de nieuwste verkenning blijkt echter dat de Noord-Veluwe, waaronder Ermelo, Harderwijk en Putten, niet voldoet aan de belangrijkste technische voorwaarden. Op een boot aan de Marie Curie-straat in Harderwijk is donderdagavond rond 9:30 brand ontstaan. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Waarschijnlijk is de brand ontstaan door kortsluiting in de verlichting aan boord, waarna enkele onderdelen vlam vatten. De brandweer had de situatie snel onder controle en wist uitbreiding van de brand te voorkomen. Door de brand liep de boot schade op en raakte niemand gewond. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht. En tot slot, VV Heerden heeft Bülent Akar aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 52-jarige trainer uit Wezep tekent het contract voor 1 seizoen en volgt daarmee Karel Aventuur in op, die niet terugkeert naar Sportpark Meenzicht. Volgens de club werd tijdens een zitting bij de KNVB duidelijk dat de samenwerking tussen Heerden en Aventuur in onwerkbaar is geworden. De club kreeg toestemming om een nieuwe trainer aan te stellen. De uitspraak in de juridische procedure tussen beide partijen volgt uiterlijk eind deze maand. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe
0: FM. Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump, maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Nieuwsradio.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. De gemeenteraad van Ermelo heeft het nieuwe college van burgemeester en wethouders officieel geïnstalleerd. Met de beëdiging van de wethouders is de bestuursperiode 2026 tot 2030 formeel van start gegaan. Het college bestaat uit burgemeester Hans van Dalen en 4 wethouders. 3 van hen maakten ook deel uit van het vorige college, terwijl 1 nieuwe wethouder is toegetreden. De coalitie van CDA Ermelo, 1 Ermelo en ChristenUnie heeft gekozen voor 4 wethouders vanwege de omvang en complexiteit van de bestuurlijke opgaven. De gemeente Harderwijk waarschuwt inwoners voor een valse e-mail met als onderwerp gemeentelijke energiepeiling 2026. De e-mail wekt de indruk afkomstig te zijn van de gemeente, maar is dat niet. Volgens de gemeente gaat het vermoedelijk om een phishingbericht. Inwoners wordt dringend geadviseerd niet op links in de e-mail te klikken en geen vragenlijsten in te vullen. De gemeente adviseert het bericht meteen te verwijderen. En tot slot, op een boot aan de Marie Curie-straat in Harderwijk is donderdagavond rond 9:30 brand ontstaan. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Waarschijnlijk is de brand ontstaan door kortsluiting in de verlichting aan boord, waarna enkele onderdelen vlam vatten. De brandweer had de situatie snel onder controle en wist uitbreiding van de brand te voorkomen. Door de brand liep de boot schade op en raakte niemand gewond. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK, na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zegen op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.